is waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau EP...

dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur. Radio.

Radio Spannenburg is te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste

De plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te woon om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio Spannenburg.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, en die spreekt op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij steekt ook nog aan zijn kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen ben er tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben ik.

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid een spetter van een ding. Ik dacht dat het vrouw wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doest waar ik voor de tost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook nog een bij, die heeft geslachtsdelen. En die staan boven op zijn hasses. Maar die staat finaal verloven zelfs, zo'n kanarie, no? Maar ze zegt, ik geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sluipen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. En

Oh, had ik maar water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwetzakken trek ik bouillon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
8: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
9: Greensalesmall.nl.
8: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

Eggers All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: horen.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast, doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën.

0: is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

Ik wie een lids boerke, boks aan stik als 15 kei. Ik hik een narge waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier de boom mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jou wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

investeren. Wat morgen dan is te laat. Ik met mijn 300 besten ga geen broek meer om de kont. Maar voor jou wat grote silo's en die zitten vol meester rond.

hast net zo'n liep, maar altijd met zijn dream. Er is geen plezier meesken achter Elzebeer. En achter Bormans Hagen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV.

0: zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 5 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Greensalesbal.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Greensalesbal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Givay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij.

0: uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

lijsten uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor...

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas.

Eggere Zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

voor Stovitte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die 1,5 maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch en het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Godverdomme! Wat is dit, jong? Wat is dit fucking griep?
1: Oh, shit. Ja, dit had ik niet meer. Dit had Jon niet.
0: Waar is Jon?
1: Ja, Jon is er niet. Jon is ziek. Ja, Jon is ziek. Ja, ziek. Ja, ziek, man. Hier is er een wat raar fietsje, jongen. Die had er een soortje.

0: Ik gaat in de garten.
1: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio. Om het weekend extra goed te beginnen.

Njontje, Njochen en Sante, Gwiedic, Matchbox en Buzz, dat diddle it. En daarvoor natuurlijk met Helica en Enter Sandman. Ja, we gingen in Roegot Wiekon in. Het is 10 minuten Oeshuizen op deze 18e september van het IE 2026. Ik wens je een hele goeie joen. Dit is hem RTV Spannenburg. Nou, mooie Siepstoorzender Eltse Vreetioen.

tussen Soizen en Achen op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen tot de klok van 8 uur binnen ik bij jou. Mooi te letten naar je dien regio, de goede muziek en de leuke programma onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op programma staan tot de klok van 8 uur van de joen. Zoals je waas neem ik het in het waarbericht wat het waardelt voor dit komende weekend. Het weekend stiet weer verder door uiteraard. Rond Jelwassan, nieuw muziek uit de categorie Now Music Friday. Een topdrijf van Ina Tiest rond Katievenzaan en nooit nijs van Zaanhoeren. Dan hebben wij weer de top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke 38, Nieuwtjen 82. En dan draaien we de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Wieke 38, Nieuwtjen 82. En tussendoor natuurlijk de goeie muziek die je van u zwendt binnen hier bij RTV Spannenburg. Zoals deze uit de jaren 80 van Fiction Factory. En Feels Like Heaven. Jazeker, dat is de muziek van Spannenburg. Dit is muziek van Fiction Factory. Feels Like Heaven. Ik wens je een hele goeie joen en ik alvast een heel goed weekend.

de Nederlandse band Rondé en dit wie Love Myself. En dat maakt het zandje minuten oesuizen op deze Freetune. Het weekend die het weer verder door. Dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waardoelt voor dit komende weekend. En daarom hebben wij nu het waarbericht wat het waardoelt voor dit komende weekend. Hoe het vreet het wie in de mooie dag de temperatuur een oerdag die loont rond een graad als achtje. Maar hier en daar een buitje en de zin het wie ik weer lekker aanwezig wie het een mooie dag. De wind kwam daarmee uit het zuidwesten en wie een windkracht draaien. Van joen kwallen het houden richting een graad als achtje en bloed het ik nog de rest van de joen droeg. Dan geven we nu monsneun. Dan gaan de temperaturen weer ietsjes omheen vergeleken. Mooi joet. Monttemperaturen die komen uit rond een graad als 20. Morgen hier start de dag. Ik mooi een graad als zegtje. Al snel gaan de temperaturen weer ietsjes omheen. En komen die uiteindelijk uit rond een graad als 20. De wind komt daarmee uit het zuidwesten. En is een windkracht voor jou. Het kan wel een beetje kouder omvielen. Maar morgen belooft dus op zich een prima dag te worden. Vol hier en der kans op een buitje. Staat het nou stiert vooral eind van de midden tussen traaien en soizen. Dan kan er hier en daar een liets buitje vallen in onze regio. En let er op de joen vut dat ik weer droeg. Mijn temperaturen die komen uit gemiddeld rond een graad als 20 dus morgen. Dan gaan we nu de snoins. Snoins dan gaan de temperaturen weer ietsjes naar beneden. Een graad als 18. De wind komt daarmee uit het westen en is een windkracht voor jou. Snoin dus 18 graden en ik die hier en daar kans op een buitje. Ik geloog die het voor de zinnen. De manje is ik. De zin is volop aanwezig. De hele dag droeg. De wind komt uit het westen en is een windkracht te rijden. En man je dus oerdooi temperatuur. Die komen uit rond een graad als 18. Dan show dus even nooit de vooruitzichten. Dit weekend, ja, genoeg die het verder zin. Ik hier en daar een kans op een buitje. En de temperatuur gemiddeld. Die komen uit rond een graad als 9. Het doet gebij de waarbericht. Ken je er bij de waarman van Radio Spannenburg. Jan Loken van Ommen. Die belt even in bij de gezellige Sneuntemon. En ons bij, ja, natuurlijk bij de Spannenburg. Nice weekend tussen 11 en 1. En de man van afslag maandag. Die heb ik het laatste nieuws uit die regio. En ik natuurlijk het uitgebreide waarbericht. Die winnen dus nooit, jongens, tussen nachten en zien. Wij geven verder mooi de muziek. Dit is muziek van Boston en More Than a Feeling. Zometeen rond jouw zon. Tiet voor nieuw muziek uit de categorie No Music Friday. Dit is Boston en More Than a Feeling. Goeien!

Muziek van Diesel en dit weer Samantha. Het is precies Jelversan op deze Freetune RTV Spannenburg. En wij kennen toch mijn muziek uit de categorie Now Music Friday. Deze week een nieuwe single van Teddy Swims. Jazeker. Teddy Swims, het is een Amerikaanse sing- en songwriter. In zijn muziek vermengt hij verschillende invloeden. Onder meer soul, country en pop. En dan komt het bij Teddy Swims dus. Swims is begonnen als zanger via zijn eigen YouTube-kanaal. Daarop zongde hij vooral covers van andere bands. In januari 2020 bracht hij zijn eerste eigen single uit bij onder meer Warner Records. Hij is momenteel 33 jaar oud en woont in Georgia voor de Verenigde Staten. Maart stiet hij in Amsterdam. Oor hier is dat in 2020 in de Ziggo Dome en de binnennachtkaarten te geven. Dus voor je daarin naar Teddy Swims, je kent hem boeken. Let wat erop horen. Hij het deze week een nieuwe muziekketter lanceert. Een nieuwe single van Teddy Swims die wij ook in draaien bij RTV Spannenburg. Dit is Teddy Swims, mooi zien. Een nieuwe single, The Perfect Man.

Nieuwe muziek van Teddy Swims in de categorie Now Music Friday. Dit was een nieuwe single wat hier dus uitkwam. The Perfect Man. We horen het in de gaten dat deze plaat ik de hitlijst helpt. En na je week rond jou was dan weer nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Zometeen geven wij terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Dan zullen we eens even zien wat er te beleven valt in onze regio. Zocht er elke week of leuke dingen wat er dan is in jouw regio. Eerst muziek van House of Pain. Ja, we beginnen even springen. Dit is Jump Around. Ik wens je een heel goed weekend. Dit is House of Pain.

een hele dikke hit in Jontjen 82, House of Pain en Jump Around. Wij gaan verder op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Er staan alle leuke dingen wat te doen in onze regio. Alle uitgintips. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is die een verse uitgintsagenda voor die kleer. Mail die uitgintips naar je nice-apenstaartje rtvspannenburg.nl zodat wij dat herkenbaar kennen op radio, televisie, de app of onze website. Dit doen wij iedere week ver dat het evenement plaatsvindt. Dus stuur jouw nice-tips toch. Of mail de WhatsApp 044-60-21-21. We gaan naar de boekenmarkt in het NOF Museum. Op Sneunjontjen september 2026 wordt er in het Nationaal Openbaar Vervoersmuseum in Oosterhout een grote boekenmarkt houden. Op deze dag worden de volle honderden overtollige boeken over het openbaar vervoer, autobussen, treinen, trams en het openbare veerdiensten tegen een schappelijke prijs aanboden daarna. Daarnaast worden er boeken over touringcars, vrachtwagens, scheepvaart, architectuur, cultuur en atlassen, Friesland, etc. verkocht. Op de opbrengsten gaan volledig onder het goede doel en onder museumactiviteiten. De bijzondere boekenmarkt wordt houden in het museum dat gevestigd is onder Jetse Velstrawaai 46H in de Halle Oosterhoule. De verkoop start om 10 uur en sluit tot een mooi 4 uur. Dat is dus morgen in Oosterhoule. Klinkt wel hartstikke gezellig. Dan geven we nu de nacht vannacht. Op vrijd 18 en sneunjontje september vindt op het sportveld van Terkappelen weer de nacht van 8. Dit jaarlijkse terugkerende tentfeest vormt een bruisende middelpunt van het dwarpen Akmariep, Goingeriep en Terkappelen. Op vrijd begint het al vanaf Jelversois, mooi natuurlijk de traditionele vrijmiwo voor sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Rond Zalnoeren dan stiert er een buffetkleer van de Joen. Vanuit Jouw en Jochenen giet de tent iepen ver de Friese Joenen. Joen vol Friese muziek en gezelligheid op het podium in Oendermeer vol gas. Een aantrekkelijke Friese country rockband. Oendermeerke Frederik de Zwetser is erbij. En jazz DJ team is aanwezig voor de muzikale omlijsting en sluit de Joen ik weer feestelijk oud. Op Sneun iepen de terrein vanuit Trajoeren middjes voor een pubquiz. We hebben bij teams van Fiat tot zoiets personen de street ongeen mooi ook hoor. Van nou Jouw en Jochen vocht een grote feesttune mooi optredens onder meer van de band Jawis, de Party Animals, bekend van hun hits zoals You Are Never Alone en Have You Ever Been Mellow natuurlijk, Aquarius en Heaven Aquila. DJ Hestem sluit de duo nou en draait tot terug tot 12 uur in de nacht. De entree bedraagt vreed €1,50 en €10 onderdoor. Verder sneun betellen bezoekers €12,50 online en €15 onderdoor. Dat zijn dus de tentfeesten der Terkappelen. Klinkt weer hartstikke gezellig de nacht vannacht. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Zorg daarop natuurlijk en download de vernijde RTV Spannenburg app. Onder meer ik ben natuurlijk bij Nijs Ute de Frieske Maarden. Onder meer hoe de vrijwilligers binnen onmisbaar bij Maaike Hiem. Het goede leven is meer dan alleen nog maar goeieswaardig. Ja, leuk evenement. Dus dit een leuke reportage op onze website. Zorg daarop rtvspannenburg.nl. Wij geven verder mooi de muziek. Samen natuurlijk komt Kadiversan, de top 3 van Ian Artiest, de treinnummers achter elkaar van Ian Artiest. Dit is muziek van Fleetwood Mac en Everywhere. Ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend. Dit is een RTV Spannenburg, mooi sheepstoorzender. Else Vreetjoen tussen Soizen en achten op je radio om het weekend extra goed te beginnen. Nou, mooi muziek van Fleetwood Mac, dit is Everywhere.

hits op de Vredioen hier bij RTV Spannenburg. Dit wie de Bloodhound Gang en The Bad Touch. Het is 10 minuten verzon en wij geven verder mooi de top 3 van Ian Artiest. Elze week rond het hier verzon. Drie nummers achter van Ian Artiest. Deze week geven we nu Johnny Contant, Johnny Cash. Het wie een Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer, songwriter, acteur en auteur. Hij werd wereldwijd bekend als natuurlijk The Man in Black en viel op door zijn zware stem. Hij was een van de invloedrijkste zangers, zowel binnen als buiten het country genre. Het heel volle verschillende hits herder maken. En het was heel moeilijk om de drie nummers van u te kiezen, want ze zijn alle keer heel erg goed. En dit ziet er op plakje nummer 3. Johnny Cash en The Highwayman natuurlijk samen met Willie Nelson opnam. Prachtig nummer.

Wat een prachtige stem hier, die man. Johnny Cash, dit wie nummer 12. De Ring of Fire in de top 3 van Ian Artiest. Dit wie nummer 12 dus. We gaan op naar de Nijs van Zalnoeren. Om Zalnoeren schakel heel Eindhoorn naar Hilversum vette. Laat ze naar zien binnen en buitenland. En daarna binnen wij de weg van dit, vanuit deze studio hier uit Balkwaai. Maar je Siepstros en de Eltse Vreetioen tussen Soizen en Achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Maar laat ze naar uit die regio. De goede muziek en natuurlijk de leuke programma onderwerpen. Zij geven wij nooit naar zoals al noorden. Waarom in het iets? Naar een top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van week 38, Njontje 82. En dan draaien ze als altijd de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Njontje 82. Ik heb de lijstje van wie stenen ziet weer heel veel goede muziek in. Dus zeker nooit zal noorden ik de radio onlits in op RTV Spannenburg. En wij gaan eruit met de laatste plaat van Johnny Cash in de top 3 van Ian Artiest. En dit ziet er op plakje nummer 1, de Folsom Prison Blues, Johnny Cash. In de top 3 van Ian Artiest, nummer 1.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen.

2000 zegt je wie dit een hele dikke hit. Galantis en No Money. Ja, ik alweer zie hier al het weer bloed de tiert. Galantis en No Money. Het is nog een minuut en Noosan en begonnen met Evanescence en Bring Me To Life. Ik wens je een hele goeie en ik een heel goed weekend. Dit is een RTV Spannenburg. Nou, mooie Siepstoorzender Else Vreetjoen. Tussen 6 en 8 op je radio. Maar nou in het 12 uur de tofje de lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke 38, Njontjen 82. Zoals altijd draaien wij de nummers 10 tot en met 1 uit deze lijst. Deze week de lijst van Wieke 38, Njontjen 82. Er staan natuurlijk ook nog 30 orennummers in, die kunnen we helaas dit uur net draaien. Dan gaan wij een hut beginnen wat er nog meer in deze lijst ziet door de bekende nummers. Nummer 12 vinden wij Shaken Stevens en Give Me Your Heart Tonight. Santana en Hold On, nummer 14, Dexys Midnight Runners en The Emerald Express. En Come On Eileen, ik een hele dikke plaat wie dat nummer zegt je. Nummer 9, Wiefer, de Tom Tom Club en Under the Boardwalk, U2 en I Will Follow, nummer 20. Op 22 vinden wij muziek van Survivor en Eye of the Tiger. EBC en All of My Heart, 23, Fruitcake en Benny Baan, My I Like the Way, nummer 26. Third World, Wiefer, Try J Love, zone 20. Nummer 31, wie voor drukwerk en schijn een lichtje op mij. 34, wie het goede doel en de gijzelaar. Africa, Toto, nummer 36. The Clash en Rock the Casbah, nummer 38. En op nummer 40 vinden wij muziek van Cheap Trick en If You Want My Love. Dat alles in deze lijst van Wieke 38. Nummertje 82. En wij beginnen op plakje nummer 10. En dan draaien we dus tot nummer 1 onta. En op nummer 10 vinden wij muziek van de Volendamse groep

Ze kondigen hunzelf weer nou. Dit wie Vitesse en Rosalyn. Op plakje nummer 9 in deze lijst van wieke 38, Njontje 82. En deze notering voor dit nummer, wieke plakje nummer 9 en ik zon wieken in de lijst van Njontje 82, Vitesse en Rosalyn. Ja, Vitesse is natuurlijk ik een voetbalclub, maar het wie ik een Nederlandse rockgroep. Maar natuurlijk onder drummer en onder zanger Herman van Boeien zijn een aantal verschillende hits. Hezan, Vitesse en natuurlijk een van hun grootste hits. Wie is de Rosalyn die wij voelen op plakje nummer 9 in deze lijst. Wij gaan verder mooie muziek op plakje nummer 8 van de Dire Straits. Ja, de Dire Straits, het is een Britse rockband. Maar natuurlijk als bekendste lid, zanger, gitarist en songwriter natuurlijk Mark Knopfler. De band is bekend met mooie nummers zoals The Sultans of Swing, The Private Investigations en The Brothers in Arms en ik Money for Nothing. Ze komen nu te Londen waai en vooral in de jaren 70 en 80 heel veel verschillende hits hebben ze aan. En wij vinden ze op plakje nummer 18 deze lijst. Maar ja, een hele mooie plaat van The Dire Straits. Dit is The Private Investigations op plakje nummer 18 deze lijst van wieke 38, Njontje 82. De heeste notering voor dit nummer, wie plakje nummer 1 en ik 11 weken in de lijst van Njontje 82. Dit binnen de Dire Straits. Maar natuurlijk onderzang Mark Knopfler. The Private Investigations op plakje nummer

Nummer 6 in de lijst. Wie Forever David en Words. Deze notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 12 en ik 11 weken in de lijst. Van wieken 38, nieuwtje 82. Wij draaien hem op plakje nummer 6. Wij gaan verder naar onze website rtvspannenburg.nl. Naar de agendapagina. Er staan alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is hier een verse Utgens agenda voor die kleer. Mail die Utgen tips naar nijsrtv@rtvspannenburg.nl zodat wij dat herkenbaar kennen mooi op de radio, televisie, de vernijde app, op onze website. Dit doen wij iedere week ver dat het evenement plaatsvindt. Stuur jouw dingen dus toch naar de redactie. Wij gaan nog eventjes naar de wandel- en vaartocht ver Ethiopië. Sartemis Club Friesland in de Zuidwesthoeken organiseert 9 jontjes september een wandel- en vaartocht tussen de Sint-Niek en Langwaard. De opbrengst van de tocht gaat volledig naar de Global Ethiopian Women Alliance. De vrouwen in Ethiopië die ondersteunen daar het opbouwen van een zelfstandig bestaande routestaart om Huisterheide, Sint-Nicolaasgeer en Langwaard. Deelnemers wandelen ongeveer 12 kilometer door het bos, weilanden en rietgebieden. Halverwege maakten ze een vaartocht van ongeveer 4 kilometer per sloep. Oer de Koevert. De start is om 1 uur en om 12:00 bij Huisterheide 2 in Sint-Niek. Uiteindelijk om 4 uur wordt der ikwerk gefinished. Onderwijs is er een pauze mogelijkheid bij de Koevert ter Oele. De deelname kost €12,50 per persoon en ik ben jonger dan 16 hier mooie gratis mooi dwan. Hartstikke leuk. Dan gaan we nog even naar de Slow Triathlon in Koudum. Even sportief bezig voor seizoen wedstrijddruk. Dat ken mooi de Slow Triathlon Wetterland Friesland op Sneunjongetje en 29 september. De Slow Triathlon is een laagdrempelige variant van de traditionele triathlon. Deelnemers zwemmen, fietsen en wandelen in plaats van hutrennen. Kennen kozen worden voor een achtste of een kwart van de triathlon. Met afstanden van 400 of 1000 meter zwemmen. 20 of 40 kilometer fietsen en 4 of 10 kilometer wandelen. Je kan het zelf bepalen. Het zwemmen vindt plaats bij de Kuilaard, de fietsroute voert die langs het IJsselmaar. De wandeltocht gaat door de Friese polder en het gezellige Koude. Meer informatie en kaarten winnen verkrijgbaar via www.slowtriathlon.nl. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Onder meer die ik nog een leuke reportage over de collectie van het Lemster Museum. Die deelt een kast voor een nieuw bezoekerscentrum daar. Je ziet een leuke reportage. Je zocht op onze website rtvspannenburg.nl voor Nijs uit de regio. Iedere week komt er wel een reportage op te steen. Dus zocht daarop en volg ons op de sociale media. Wij gaan verder met de top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van wieken 38, nieuwtje 82. Wij zijn daar op de helft van de lijst. Plakje nummer 5. En op nummer 4 vinden wij jawel de Volendamse band Next One. En op nummer 4 vinden wij The Cats Forever. Ja, het is een tribute to The Cats. Op nummer 4 in deze lijst.

0: Jezu, de Britse band die begin jaren 80 enkele hits helden. Hoe meer in de Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland. De helden zijn een aantal top 10 hits. Ze komen nu het beste Jan en het Verenigd Koninkrijk. Ze stingen in deze lijst van Wieke 38, Njontje 82 op plakje nummer 3. De eerste notering voor dit nummer, wie plakje nummer 2 en ik het zien Wieke in de lijst van Njontje 82. Wij beginnen toch op nummer 12 met muziek van André van Duin. Die vinden wij in deze lijst op plakje nummer 2 en bim bam. In deze lijst van Njontje 82.
1: Ja, wat gezellig, hè?

0: Beunopa.
1: Het Het van de Frieske Marren. Dit is Radio Spannenburg.
2: Let op.

Nederlandse formatie The Golden Earring en The Twilight Zone. Maar liefst 10 weken achter elkaar stonden ze op nummer 1 in deze lijst. Van week 38, Njontje 82, The Golden Earring en The Twilight Zone. Dit wie hem dan, Siepstoorzender op deze 18e september van het INE hier 2026. Het is 5 minuten vraag nooit 8 uur. Kan je luisteren naar even wat oors. Ik wens je nog een goed weekend verder. Ik zou geniet van deze mooie vreetioen. Na je week ben ik de wet tussen 6 en 8 op je radio om het weekend extra goed te beginnen. Siepstoorzender en na je week de lijst van week 39, Njontje 84. Ik heb het lijstje weer van mijn. Er zit wel heel veel goeie muziek in. Robert Jack en de Scooters, Elpenville, Level 42, Danny de Munk, The Ghostbusters, Miami Sound Machine, Gens Amateurs, die er heel volle groeimuziek in. Dus zeker een nijweek weer uitstemmen tussen 6 en 8. Siepstoorzender Else Vreetjoen tussen 6 en 8. Om het weekend extra goed te beginnen. Ik wens u nog een goed weekend verder. Harde radio op Spannenburg voor het laatste naar Zuid-Dien-regio. En natuurlijk ook de goeie muziek. En wij gaan eruit mooie muziek van The Hollies. En The Day That Billy Cully Shut Down. Ik wens u nog een goed weekend verder. En graag rond nijweek weer tussen 6 en 8. Hoi!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Spanenburg en de eerste twee uur ook bij RTV NOF. Ja, in het derde en vierde uur hebben we natuurlijk veel met Janne Hoogstra. Gaan we praten met Jannie Elsinga en Erik Peters over hun filmtemplates ding. En wat dat is, ja, dat moet je maar even in de derde uur even luisteren. Het laatste uur, metalmuziek met Sjeerd van Popta. Ook altijd lekker om de vrijdag af te sluiten. Ja, zoals gezegd, de eerste twee uur ook bij RTV NOF. En straks in de tweede uur hebben we wederom visite. Ja, het wordt al een beetje normaal eigenlijk dat we hier extra koffie moeten bijzetten. Deze keer Sabine Koch uit Groningen komt ze volgens mij. Live in de studio praatje en live muziek. Ze gaat zometeen mooie dingen doen en dat gaat ze begin oktober ook doen, want dan gaat ze een album release show doen. Gaan we het in tweede uur mooier worden hebben. En deze muziek waar we mee zijn begonnen, dat is rockmuziek, boerenrockmuziek. Gewoon de handen omhoog en gooi het bier maar weg muziek. En dat heeft onder andere te maken dat we zometeen gaan bellen met Asbest. We gaan Jannes even vragen van wat ze allemaal hebben gedaan en wat ze gaan doen. Want ik kan wel verklappen, ze hebben het behoorlijk druk. En ze hebben nog even ruimte kunnen vinden om ons even te woord te staan hier op de vrijdagavond bij Even Wat Oors. Ik ben wel nieuwsgierig hoe en wat allemaal. En ja, dat is eigenlijk ook voor de popschool Jouren van de Tonus. Arjen Kiel gaan we weer even bellen. Hij is inmiddels weer lekker bezig met zijn studenten. Maar er is meer. Dus dan gaan we zo meteen weer even achteraan bellen. Zoals beloofd, boerenrock. En ja, dan kunnen we maar eigenlijk maar één band bedenken hier in Nederland. Normaal deurdonderen.

0: Ja, en we donderen meteen maar door, want Arjen Kiel die hangt inmiddels al. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, want de papschool van Tonis Jouren, ja, jullie zijn inmiddels alweer een paar weken verder. En ja, dan is natuurlijk weer de gebruikelijke vraag, hoe gaat het ermee?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het gaat heel goed. Ja, we hebben een nieuwe band die eigenlijk al een beetje bestond. Dat is een trio, het is een Nameless, het is nieuw. En die jongens die kunnen echt ontzettend goed beuken, dat is echt geweldig.
0: Ja.
1: En ja, met Sonic zijn we weer bezig. Dat is al een beetje de gevestigde band van het Toornhuis.
0: Mm-hmm.
1: En met Endless, die bestaat ook al een mooi paar aantal jaren, maar hebben we een nieuwe zangeres en dat bevalt heel goed.
0: Ja. Is dat de zangeres van Jump?
1: Natuurlijk nog Jump, dat jumpt altijd maar door. Dat gaat ook heel goed. En er is misschien nog een senior band en er komt misschien nog een splinternieuw bandje, maar dat weten we de volgende keer.
0: Ja. Nou, wat dat betreft is het sowieso dat alles weer een beetje in het normale is. Want ja, het is altijd even opstart, het is altijd even spannend met nieuwe gezichten of met nieuwe roosters soms. Ja, er verandert natuurlijk altijd van alles in het nieuwe seizoen, zeg maar. De veranderingen, kun je daar wat mee of zeg je van nou ja, we hebben het ermee te doen?
1: Ja, weet je, de ene verandering is nu dat ik doe twee bandjes in 1 uur. En dan zeg je van, oh, dat is lastig. Maar aan de andere kant, zo ben ik ooit ook begonnen bij het Toornhuis. En wat je dan merkt is, als ik het dan ga ik weg. Dan zeg ik, jongens, jullie neem het maar even mooi even door. En dan voel je gewoon in het begin dat ze denken van, huh?
0: Ja.
1: Wat zie je, dan ga ik even 5 minuten naar een andere band. Dan kom ik na 5 minuten weer. Zeg, nou, hoe gaat het hier?
0: Ja.
1: Weet je, je krijgt een beetje meer zelfstandigheid.
0: Ja.
1: En dat is op zich wel een goede move.
0: Nou, zeker als je bepaalde jongelui al een paar jaar op een koffie hebt. Dan heb je dan ook het gevoel dat ze soms wel een beetje afwachtend zijn op reacties van jou. Of dat iemand het voortouw neemt.
1: Ja, zeker, zeker. Dat heb je natuurlijk wel. En in de meeste bands speel ik ook basgitaar, dus dan ben je ook een beetje die basis.
0: Ja, ja.
1: Die zijn ze dan ook even kwijt, 5 minuten of 7 of 8 minuten.
0: Mm-hmm.
1: En dan is dat, maar dat is wel eens even goed. Zo van, hey, wat mist er nu? Ja, jongens, jullie moeten nu meer zelf dus concentreren op, hey, wat is mijn partij? En hoe staat die eigenlijk in verhouding tot de rest van de band?
0: Ja.
1: En dat is op zich, op zich is het wel leuk. Aan de ene kant denk je, nou ja, jammer, maar aan de andere kant, ja, heeft ook zijn voordeel.
0: Ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen, het wordt bijna wel weer tijd om de bandjes live ergens te zien. Nou, want je bent nu 3, 4, 5 weken ben je weer aan de gang. Er staan alweer dingen op een rol, weet ik. Heeft een vogeltje in mijn oor gefluisterd.
1: Jazeker, de eerste, de beste evenement is op 7 november in het Toornhuis. En daar gaan we even een Toornhuis bandpresentatie doen. En dat is eigenlijk een soort showcase van de bandjes. Voor mij ook altijd weer handig om even een stokje achter de deur te hebben. Zo van, jongens, 7 november, we moeten weer even aan de bak.
0: Ja.
1: Want dan komt iedereen weer even zien en natuurlijk luisteren wat jullie tot nu toe hebben gedaan.
0: Ja, en dat zijn dan 4 of 5 bands. En dan alle opa's, oma's, broertjes, zusjes, papa, mama's, die mogen dan komen. En belangstellenden. Ja.
1: En belangrijk Sportclub, Albert Heijn, collega's, Vulploeg enzovoort.
0: Ja, ja, en hoe ziet zo'n avond er dan uit?
1: Om 7 uur gaan de deuren open. De entree is gratis.
0: Mm-hmm.
1: En het is een beetje, het is niet echt zo'n heel groot festival met heel veel licht en podium. Nee, het is gezellig, het is intiem.
0: Mm-hmm.
1: Mensen kunnen ook gewoon om de band heen staan en kunnen kijken wat doen ze eigenlijk. En we kunnen ze eventjes een. Ja, we kunnen bijvoorbeeld eens even een ouder op het podium halen. Even een interview hoe dat nu gaat met zo'n lief of dochterlief die in een band speelt. En hoe dat thuis is en met wat voor verhalen ze thuis komen. En dus het wordt een beetje wat intiem en een beetje
0: interactief.
1: Ja, heel mooi, mooi klein eigenlijk. Ja.
0: Nou, dat is op zich weer eens even wat anders dan een festival of een band battle, zeg maar. Dat zit nog in de pipeline voor volgend jaar, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Daar zijn al de eerste grondslagen zijn daar alweer voor gelegd.
0: Ja.
1: We willen natuurlijk weer een Battle of the Bands. Mm-hmm. En ja, ik hoop natuurlijk ook weer dat we worden uitgenodigd voor Bregenpop.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan willen we graag zo eind mei eigenlijk een soort eindpresentatie nog doen met alle bands. En misschien met gasten erbij.
0: Ja.
1: We zijn alweer aan het kijken of we weer wat leuke dingen kunnen doen.
0: Nu je het toch over leuke dingen hebt. We hebben natuurlijk straks in het tweede uur hebben Darcy Shine Through the Summer. Nou ja, Darcy, dat ben jij. Hoe gaat het met Darcy? Staan er alweer nieuwe nummers? Want ik zag op de social media dat je stiekem alweer een beetje door bent, toch?
1: Ja. Er staat alweer een nieuwe single op de planning. En dat is wel leuk. Dat is een... Dat is een single die is ontstaan uit twee klassieke orkest filmmuziekstukken die ik heb gemaakt voor een korte animatiefilm die eind oktober, begin december uitkomt. Mm-hmm. Die stukjes heb ik door AI gehaald. En het waren dus klassieke stukken, helemaal van mij, met piano en orkest en weet ik het allemaal. Ik denk, nou, hij gaat ze mixen en dan komt er misschien weer een ander orkeststuk. Nee, er kwam eigenlijk een prachtige gospel soul song kwam eruit.
0: Okay.
1: En daar ben ik mee verder gegaan.
0: Oké, okay. En wanneer dat komt dan na de herfst komt dat dan uit, denk ik? Wat gebeurt ermee?
1: 16 oktober.
0: Okay.
1: Dan is de release van de nieuwe single. En de nieuwe single heet Let the Ocean Breathe.
0: Oké, okay. Nou, we kunnen daar nog geen tipje van de sluier doen. Misschien kunnen we dat in oktober kunnen we dat doen. Ik denk dat we dan de primeur wel hebben. We hebben sowieso 3 maanden hebben we Shine Through the Summer gedraaid. Heb je daar nog reacties op gekregen of is het altijd een beetje rustig?
1: Ja, dat is op zich rustig. Kijk, je bent natuurlijk...
0: De kookwekker gaat.
1: Kookwekker. Je bent natuurlijk alleen bezig. Hè? En ik wilde, het was voor mij puur een experiment. Kijk, ik kom nog van old school. Hè? Je had vroeger je platenmaatschappij. Nou, daar ging je naartoe. En dan zei die jongens, oké, hier is een studio. Je krijgt geld en neem het maar op. En dan brengen wij de cd uit. En nou ja, die tijd hebben we gehad. En ik wilde echt eens kijken van, hoe kan ik als alleenstaande artiest, zeg maar, die solo-artiest, alles proberen te doen. Nou, dat kan natuurlijk nu met ChatGPT. Heb je een soort producer, A&R manager en alles tegelijk. Dus ja. Het was voor mij gewoon een heel leuk experiment om dit eens mee te maken.
0: Ja, nou, wij gaan daar dan volgende maand, gaan we daar nog mooier over doorpraten. Dan hebben we waarschijnlijk het gemixt en gemasterde nummer hebben we dan waarschijnlijk bij de hand. Dan is niet meer Shine Through the Summer op de vrijdagavond. Ja, hij komt nog wel eens een keertje voorbij, hoor. Maar dan praten we volgende maand weer even verder. Eerst weer even bedankt, Arjen, dat je ons wilde bijpraten. En ik zou zeggen, van we gaan helemaal lekker luisteren naar ZZ Top, want we zitten toch een beetje in de rockmuziek.

Ja, altijd even lekker om tussen te draaien. Het was alweer even een tijdje terug. En ja, dat is, eigenlijk, geldt eigenlijk ook voor de Hoenekop. Die hebben we dit jaar ook nog niet gedraaid. Maar ik denk dat we dat de komende weken nog wel eens vaker gaan doen. Want de artiesten waar we mee contact hebben, die hebben veel met de Hoenekop te maken. Zo ook Asbest, waar we zo meteen mee gaan bellen. Laten we gewoon een van de klassieketjes doen van de Hoenekop, Roeghouwer.

0: Hartstikke
1: Hans binden veel stomme dingen binden vaak. En soms zo vroeg in een keer, nou, dan is het pas rijk. Maar laat hem niet kisten, zo'n bied die niks is min te min. Want aan het einde van het dien is Fernande weer een begin. Al zit het soms niet meer, dan wordt het warkje wat er viel. Al heen het geen geld, en is de liefde maar zo stil. Al ben ik nog zo moe, al ben ik nog zo brak. Met een pak check in mijn zak, word ik nooit een wrak. Voor mij ben ik een beste jonge kerel, en ik doe geen vlieg kwaad. En als er wat me niet meer is, geef ik mijn beste raad. Ik heb ook wel gescholden, maar vlug, dat neem ik terug. Maar waarom slaat het lot me nou zo voor de kop?

0: We spreken 3 mei 2024, locatie Badhuis de Westerrijn. Er was een voorronde van de Kleine Prijs van Friesland. Ik zat in de jury en op een gegeven moment stonden er 3 mannen op het podium. En toen ging het helemaal los. Ik deed mijn ogen dicht en ik zag allemaal stroopbalen, zag ik door het podium zeg maar vliegen. 1 grote chaos, allemaal echt een rock'n'roll. En dat was de band Asbest, Das Best. Goedenavond, Jannes.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, dat was me een entree in de popscene, de rockscene van Friesland. En dan zijn we 2,5 jaar verder en moeten we eens even kijken hoe ver we zijn gekomen. Jeetje man, wat goed.
1: Dank u wel.
0: Ja, want wij hebben een nieuwe rockband hebben we in Nederland. Die uit, waar komen jullie eigenlijk vandaan?
1: Uit de Stellingwerf bij Wolvenga.
0: Ja, nou ja, en de mensen die horen het al een beetje. Dit is echt een boerenrock. En ja, jullie zingen niet in het Fries, jullie zingen niet in het Nederlands, maar dit is echt Stellingwerf.
1: Ja, Stellingwerf. Ja, het zal niet helemaal kloppen hoor, qua taal, dialect, weet ik wat dan. Ik heb ook wel een beetje invloed van het Friesland en de Achterhoek en zo.
0: Ja.
1: En ik ga echt niet helemaal kijken of het wel correct Stellingwaas is. Maar in principe is het Stellingwaas plaat.
0: En dat zijn ook van die dingen die gewoon super gewaardeerd worden. En past ook enorm bij het muziekgenre wat jullie doen. We kunnen dit eigenlijk wel een beetje normaal, een beetje bukkers, een beetje hoenenkop. Kunnen we onder dat kopje kunnen we doen. En ook qua chaos en enthousiasme, zeg maar, klopt het ook helemaal.
1: Nou, oké. Ja. Dat klinkt allemaal bergenaar.
0: Ja. Jullie hebben het afgelopen jaar hebben het hartstikke druk gehad. Niet alleen met plaatjes uitbrengen, met singles uitbrengen. Want een stuk of 6, 7 zijn er al geweest de afgelopen 1,5, 2 jaar. Maar de optredens die reigen zich ook maar aan elkaar. Dat gaat ook hartstikke goed.
1: Ja, we mogen echt niet klagen. Nou, maar dat komt denk ik omdat mijn check is op die beden toen wel prima.
0: Ja.
1: En daar plukken we nou een beetje de vruchten van, denk ik. Maar voor hetzelfde geld, want we hebben nu 24 september kunnen we een album uit. Mm-hmm. Maar als die flopt, dan kan het zomaar zijn dat we volgend jaar weer een keer minder optreden zijn, zeg maar.
0: Ja, dat kan altijd. Maar het kan ook nog wel heftiger worden, hè? Want je kan natuurlijk ook bij de grote, nou, de zwarte cross en weet ik veel allemaal wat voor chaos dingen. Daar kun je zomaar uitgenodigd worden, hè?
1: Dat is zo mooi werden als dat lukt.
0: Ja,
1: je moet maar nergens van u gaan. Je kunt beter maar van u gaan dat niks worden, dan word je nooit teleurgesteld.
0: En dan valt het altijd mee, hè?
1: Ja.
0: Maar wat we al wel hebben staan is dat jullie dus 25 september een release show hebben. En dat is niet in de Stellingwerf, maar dat is in Leeuwarden.
1: Ja, dat is toch wel makkelijk bereikbaar, Leeuwarden. En dat is het jammer aan de Stellingwerf. Je hebt niet echt een mooi poppodium of zo.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt Café de Babbel.
0: Ja.
1: Fucking vette plek, daar niet van. Ja, dat is ook maar Café de Babbel in de Meuse. En daar kun je net wat meer volkweet.
0: Ja.
1: En het is makkelijk met OV bereikbaar, weet je het allemaal.
0: Ja, nou, en het zit op een bepaalde manier ook centraal. En ik zag ook dat jullie een leuk voorprogramma hebben.
1: Ja, we moeten toch publiek krijgen. Dus dan dachten we, dan moeten we de Hunekot er maar bij hebben.
0: Ja, jullie hebben Emiel even lief aangekeken en gezegd van... maar Emiel is ook laaiend enthousiast over jullie. Want ik zie ook regelmatig op de social media dat hij het regelmatig over jullie heeft. En dat hij dan altijd een big smile op de kop heeft en de duim omhoog. En dat is ook echt een beetje een promotieteam van jullie, hè, van Asbest.
1: Ja, wel een biedie. Hun helpen ons goed op weg, zeg maar. En,
0: ja,
1: ik heb soms ook, ik voel me wel een beetje het kleine babytje van de hoenekop wat dat betreft. Maar hun helpen ons goed. En ik vind het machtig dat ze er iets in zien, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, en het is ook zo van straks bij het Hoenekopfestival 17 oktober. Daar zijn jullie ook gewoon van de partij dan.
1: Ja, machtig. Dat vond ik wel zo vet dat we daar mogen opnemen.
0: Ja.
1: Dat wordt denk ik één dik zuiverstein.
0: Ja. En dat je dan de kleedkamer mag delen met gewoon Bram, dat is helemaal het ultieme.
1: Ja, nou. Gewoon wel lekker dik, man. Geweldig.
0: Ja.
1: En die had ook nog van een bierke volgens mij.
0: Ja, dat weet ik ook wel 2, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Nee, maar dan zit je wel natuurlijk met legendes.
0: Ja.
1: Ja. De grens daar. Dus ja. Misschien wordt het ook wel juist daarom een beetje spannender. Maar,
0: ja. Ja, maar al met al ziet het er allemaal goed uit. En ik zag ook dat jullie 14 november twee optredens hebben. Dan heb je, hoe gaan we dat doen?
1: Ja, we moeten bij Papa J Festival. Mm-hmm. Best een fucking vet. Papa J is sowieso een hele goede band. Ja. En daar moesten we spelen. En Jiddy is er even een verjaardag dan in Sint-Niek.
0: Ja.
1: 35 jaar bestaan. En die vroegen ons of wij twee nummertjes wilden doen daar.
0: Ja.
1: Of een beetje even iets. En ik dacht, ja, dat is wel fucking vet. Dus dan heb ik gebeld met Papa J Festival. En hoe laat moeten we daar spelen? Hoe laat wil Jiddy ons? En het moet allemaal net lukken, dus we gaan eerst bij Jiddy er een verjaardag in vieren, bier drinken.
0: Ja.
1: Dan snel met de auto naar Papa J Festival en daar de rest van de avond lang.
0: Ja, nou ja, maar het is, dat ziet er allemaal goed uit. Het is mooi, mooi geregeld allemaal. En dat is ook een beetje de Rockstar Live natuurlijk, hè? Dat je gewoon twee gigs op een avond hebt.
1: Ja, op zich wel, maar het kan wel taai zijn daar niet van, maar dat we twee benen avond hebben, het is zo'n privilege.
0: Dan zondag maar even uitslapen.
1: Dan doen we het graag, zeg maar.
0: Ja, zondag maar even uitslapen.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ja, ja, en
1: dat merkt niet goed. We zijn nog jong, hè?
0: Ja, als je het dan toch over een vette avond hebt, dan moet ik natuurlijk ook het badhuis noemen. De Friske Joen op 21 november. Doet Jetty er ook weer mee. En dan komt Jan en de Shaggy Draaiers. Die komt er ook nog mee. Dus dan wordt het helemaal drie gekke optredens achter elkaar.
1: Ja. Ik ben ook heel benijd, want Janne heb ik ook vaak voorbij zien komen op Instagram en zo.
0: Ja.
1: Maar ik heb ze nog nooit live zien, maar ik hoor dat ze nou heel veel van de Hoenekop gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is fucking vet. Ik ben benijd hoe mal het allemaal gaat.
0: Ja, nou, ik volg jullie op de voet en misschien moeten we ook maar eens een keertje bij jullie zijn om even te kijken van hoe dat nou achter de schermen gaat. Want dat vinden natuurlijk de mensen ook weer prachtig. Al moet ik zeggen dat jullie ook regelmatig leuke dingetjes op de social media even wat gekkigheid even doen. Dus dat is ook altijd wel nieuwsgierig wat jullie doen.
1: Ja, kies. Ik vind het een goed plan eigenlijk.
0: Ja. Wij gaan even afsluiten, want we moeten snel door. Want we hebben zoveel lekkere muziek. Onder andere gaan we zo meteen draaien 5 bier van de houtzagerij van de Jitteaser. We gaan natuurlijk de hot tub even doen van Papa J en de Holy Rollers. En ja, hey, van jullie doen we ook eventjes. Het album wat 25 september uitkomt, is dat een volledige album? Hoeveel nummers staan erop?
1: 12 nummers.
0: Jeetje,
1: staat er ook al.
0: Jeetje, mine man. Dat is, dus, ja. Dat is dus bijna een uur gekkigheid op onder de naald.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. We moeten een goed product leveren. Hè? Ja, dat kun je meer in voor u.
0: Ik bekijk het eruit. Jan, het is mooi dat je even in wilde bellen. En we gaan elkaar binnenkort wel eens eventjes treffen op een of andere manier. En dan zou ik zeggen van genieten van de rest van het jaar. Want het drukt al om.
1: Ja. Hey, dankjewel voor Ben. Leuk dat je bij mooi vindt, jongen.
0: Ja.
1: En genieten.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Jana staat de volgende keer, jongen.
1: Hey, adjo.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

Nou, dit was Kid Nebula, Bad Shy. Daar hebben we, ja, daar hebben we al vaker gedraaid. En deze act die zit ook in de popronde. En ja, die is inmiddels alweer lekker bezig. Komende zondag dan speelt Kid Nebula in Zutphen in de Duwtje Bar. Nou, een ondergetekende die mag die hele dag even mee. Dus we beginnen zeg maar ergens om 12 uur. En volgens mij moeten ze iets van 5 uur moeten ze optreden. En dan hebben we nog even een soort van afterparty. Dus dat wordt een hele zondag weer lekkere muziek. Van even wat oors. Henk Jansen on the road. Kom vooral even langs. Check het natuurlijk even af. Hè, wat er allemaal gebeurt bij de popronde. Want er zijn meer Friese acts. En sowieso Nederlandse acts. Die zeker de moeite waard zijn om te volgen. 9 oktober. Dan is het in Leeuwarden. En dan hebben we ook uitzending. Vanuit Leeuwarden. Dan ben ik daar natuurlijk ook. En Niels zit dan hier in Balk. Zeg maar, de boel te regelen. Het wordt weer een mooi najaar. Met alle popronde dingen. Onder andere Maite, die gaat ook het hele land door. En ook daar gaan we eventjes mee. 17 oktober in Dordrecht. Maar ja, op de websites van de popronde, maar ook van de artiesten zelf, op de social media, is genoeg te volgen en te zien waar ze allemaal te horen en te beluisteren zijn. Wij gaan straks na het nieuws gaan we mooi even verder. Wij hebben dan natuurlijk Sabine hebben we in de studio. Ja, ze is er al. Met Wiebe Kies, die is als assistent even meegekomen. Want ja, die weet hoe het allemaal werkt hier in bij RTV Spanburg. Nou, prachtig allemaal. We doen nog even twee deuntjes. Fools and Pretenders. Fate doen we nog eventjes. Maar ja, Maite, zo pas genoemd. Die gaan we sowieso ook nog eventjes doen met Hafplak. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar voor jou.
2: Voor Henk vind ik, moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie.
3: Henkie.
0: Maar dat heb ik
4: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Nee. Werelds.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: won't you slow down? Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Darcy, Shine Through the Summer. En ja, dat is natuurlijk de broeierige zomerhit. Ja, het is bijna afgelopen. Nog een paar weken gaan we hem in het tweede uur draaien als starter. Dan hebben we weer wat nieuws. Dan hebben we

0: Ik ga je een EP ga je releasen, ga je presenteren. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we moeten stiekem ook nog Wiebe de Jong moeten nog eventjes... die is er ook bij. Wiebe, die loopt ook al een tijdje mee met jou, hè?
1: Ja, klopt. Nou, ik ken hem ook van Brecht Pot. Ja. Daar hebben we elkaar ook ontmoet. En sindsdien helpt hij mij ook wat om in de muziek wat verder te komen. Ja,
0: nou, dat is hartstikke leuk dat Wiebe ook meegekomen is. Ook welkom, ja. Wiebe.
2: Ja, hij
0: is deze keer op de achtergrond. De vorige keer toen was hij iets prominenter aanwezig. Maar jij doet in principe alles alleen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Vanavond hier.
1: Ja, klopt.
0: Maar ook alles met band in andere uitvoeringen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, prachtig allemaal. We gaan zo meteen verder praten. We hebben even wat lekkere muziek uitgekozen in dit uur. Laten we eerst maar beginnen met Ik Moet Gaan van Pommelien Thijs. De stad wordt...

0: Ja, en dit is al even een nummer van Sabine, kunstenaar. Sabine, dit is zo'n lekker up-tempo nummer... waar je heel blij van wordt. Jouw nummers, hebben die dan ook blije onderwerpen... of zit er heel veel diepgang in, stiekem toch?
1: Ja, ik vind het altijd wel heel leuk om inderdaad... wat diepgang te zoeken in mijn teksten. Je zei het net al, van mijn EP komt bijna uit. En dat gaat heel erg over een periode... waarin ik veel heb gestruggeld met mijn mentale gezondheid. Mm-hmm. Dus daar gaan die teksten ook allemaal over.
0: Ja.
1: En dan klinken de nummers misschien wat uptempo, maar ik vind dat juist ook wel leuk dat je een soort van kracht weer kan vinden in het kwetsbaar zijn.
0: Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, er gebeurt vandaag de dag heel veel in de wereld. En ik heb zelf ook kinderen van jongvolwassenen, zeg maar. Dus ik weet ook van, in mijn wandelingen door het muziekalarij gebeuren, weet ik ook van dat er heel veel dingen spelen in de jeugd, in de jongvolwassenen.
1: Ja.
0: Vroeger was het allemaal heel overzichtelijk en waren er ook wel dingen natuurlijk. Maar ja. het is vandaag wel heel ingewikkeld allemaal soms.
1: Nou ja, ik heb zelf heel erg het gevoel inderdaad dat er echt een soort hoge druk ligt of zo.
0: Ja.
1: Op mij dan, maar ook op mijn leeftijdsgenoten. En als we het er gewoon met elkaar over hebben, dan hoor je ook gewoon dat veel mensen struggelen met die druk of zo. En dat
0: je alles, moet van alles.
1: Ja, alles moet goed en je wil goed studeren en veel vrije tijd hebben en sporten, ja. En dit. En daar komen gewoon veel... inderdaad druk bij en je moet van alles. Dus dan dat, het is soms wel lastig om daar je weg in te vinden. Ja,
0: ja. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, van dat heb je natuurlijk ook wel gehoord. Vroeger was de wereld veel kleiner. Nou, dat was bij wijze van spreken in je dorp of in je wijk of in je klaslokaal, zeg maar. Ja. Dat was het. Maar ja, je kan je vandaag de dag zoveel druk maken om van alles.
1: Ja,
0: wat aan de andere kant van de wereld speelt, daar kunnen we hier verdrietig van worden.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dat is veranderd. En daar hebben we nu mee te dealen. En als je wat ouder bent, zeg maar, dan gaat dat wat makkelijker. Want dan haal je gewoon wat vaker de schouders op en denk van, ja, het zou wel.
1: Ja, ja, misschien wel inderdaad. Ja. Ja, het is inderdaad ook gewoon met die online wereld. Er staat constant eigenlijk zo een hele grote wereld tot je bereikt door dat telefoontje,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En het is ook, je kan jezelf heel makkelijk gaan vergelijken met de dingen die je op social media zit.
0: Ja.
1: Dus dan lijkt alles heel perfect te gaan. En als het dan bij jezelf wat minder goed gaat, dan denk je van... is er wat met mij? Of dat maakt het wel lastiger, denk ik soms. Ja.
0: En dan is het natuurlijk wel mooi dat je dat van je af kunt schrijven. Of af kunt praten. Je hebt ook conservatorium gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Is het dan ook zo van dat... want je hebt ook singer-songwriter heb je gedaan, tenminste schrijven? Of
1: ja,
0: wat heb je precies gedaan?
1: Ja, de studie heette compositie en muziekproductie.
0: Ja.
1: En ik heb dan de specialisatie songwriting gedaan. Ja. Ja.
0: En als je dan in de banken zit en je luistert naar de mensen, of je ziet wat mensen je leren, zeg maar, heb je dan ook... kun je dat dan ook op jezelf kopiëren van, jij hebt onderwerpen waar je misschien iets... en dan denk je, oh, dat kan ik mooi gebruiken voor een verhaal wat ik wil vertellen. Of je hebt verschillende manieren om muziek te maken,
1: ja,
0: om,
1: ja,
0: liedjes te schrijven.
1: Ja, nou ja, sowieso, wat wel heel leuk was aan die opleiding, iedereen was heel verschillend en had hele verschillende benadering van hoe ze muziek maakten, waar ze hun onderwerp vandaan haalden en zo. En ik heb zelf gewoon heel erg dat ik heel erg naar mezelf kijk en van de dingen waar ik mee zit of over nadenk of mee struggle. Inderdaad, wat je zei van het is heel fijn om het van je af te kunnen schrijven. Dus muziek is voor mij eigenlijk altijd al een soort uitlaatklep geweest. En ik heb daar heel erg geleerd van hoe schrijf je nou echt nummers en wat komt daarbij kijken en hoe kun je je gevoel omzetten in de juiste akkoorden die daarbij passen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik heel leuke zoektocht van hoe kan ik soort van mijn uitingsvorm nog meer in die muziek zetten, zeg maar. Ja.
0: Nou, het is heel persoonlijk geworden allemaal. Je hebt natuurlijk de theorie van hoe schrijf je een liedje en dan moet je daar een beetje de Sabine factor overheen gooien.
1: Ja.
0: Want jij moet de liedjes schrijven, je moet de liedjes zingen, je moet het ook brengen, je moet dat zijn.
1: Ja.
0: En je kan natuurlijk tenminste op dit moment is het vrij lastig om een verhaaltje vertellen waar je niet achter staat of wat je niet hebt meegemaakt,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Klopt, ja, ja.
0: Ja, dus je houdt het ook heel dicht bij je.
1: Ja, ik vind dat zelf gewoon heel fijn inderdaad. Want dan kan ik gewoon uit mijn eigen ervaringen en gevoelens de muziek halen. En voor mij werkt dat nu heel goed, ja.
0: Nou ja, gaat zometeen ga je twee nummers ga je live zingen.
1: Ja.
0: Welke nummers ga je live doen?
1: Ik ga eerst Regen zingen. Maar we hadden het net al even over de EP. Die heet Leren dansen in de regen. En komt ook terug in dat nummer.
0: Ja.
1: En daarna Laat Me Los, die komt ook op de EP. En dat gaat ook wat meer over, dus wat ik net vertelde over mijn mentale gezondheid en de gevoelens die je daarbij kan hebben. Mm-hmm. Dus dat.
0: Ja, nou, we gaan er zo meteen naar luisteren. We hebben nog even, voor het ombouwen, hebben we nog even twee nummers ertussen gezet. Roxy Dekker gaan we doen met Superstar. Maar nu eerst eventjes Douwe Bob en Mo met Nog Even Blijven.

0: Nou, vrouwtje en Estien mogen natuurlijk niet ontbreken. Ik haat hem voor jou. Volgens mij was dit van vorig jaar, maar hij doet het nog steeds lekker. En dat heeft zo pas Sabine ook gedaan. Het ging fantastisch.
1: Nou, bedankt.
0: Ja, ik zei net tegen jou van deze nummers die ken ik al een tijdje in full arrangement. Maar met jou en met de keyboard, zeg maar, is het heel klein en intiem op een of andere manier. Ja. Wat kunnen we verwachten bij de EP-presentatie?
1: Ja, 2 oktober hebben we dus de release show in Simplon. Mm-hmm. Dan spelen we dus met full band. Dan lijkt het wat meer op hoe de liedjes op Spotify klinken. Ja. Ik hou er zelf altijd heel erg van als er gewoon een goede show staat. Lekker voor energie. Ja. Maar dus ook het stukje aandacht voor het verhaal achter de EP. Ik ben druk bezig geweest met het in elkaar zetten van die show. En we zijn er lekker aan het repeteren. Dus ik heb daar heel veel zin in. Dus dat wordt gewoon een feestje, denk ik.
0: En de mensen die in het voorjaar bij Bregenpop zijn geweest. Dat was ook een behoorlijke energieshow. Wat je op de vrijdagavond was je toen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En ik weet nog dat ik in het publiek stond. En dat ik naast Wiebe stond. En ik zat hem aan te kijken. En we zaten elkaar aan te kijken. En we zaten echt zo van ja, leuk. Ja. Heel veel energie. Je hebt dan ook in de finale heb je nog mogen optreden. Ja. En toen hebben we die zondagmiddag hebben we ook nog bij Johannes in de uitzending zijn we aan het interviewen geweest. Hè? Dus,
1: is ook zo. Ja, ja
0: dat was, het was heel gezellig. En wat dat betreft, prachtig dat je hier was. Maar straks in Groningen, wie neem je mee? Want je bent niet alleen, hè?
1: Nee, klopt. Ik heb een voorprogramma. Lieve gaat het voorprogramma doen. Ja. Heel leuk. En dan na de show heb ik Elena Mitchell. Ze hebben een DJ-act met een saxofoon erbij. Mm-hmm. Superleuk. Dus zij verzorgen dan de afterparty. Dus we gaan er gewoon een hele leuke avond van maken. Veel muziek. Ja. En lekker gezellig napraten, dansen. Ja, daar hou ik al van.
0: Nou, Lieve kennen we natuurlijk ook wel. Die hebben we ook al eens in de show gehad. En haar album hebben we vorig jaar ook gepromoot. Lekkere muziek. Het past ook mooi bij jouw sound. Maar jullie trekken ook wat meer met elkaar op. Hè? Een beetje met elkaar om.
1: We hebben van de week even gezeten ook om het voorprogramma te bespreken. En het is gewoon heel leuk om met mede-artiesten af te spreken. Van hoe pakt zij dingen aan? Waar loop je tegenaan? En dat is gewoon heel leuk om die ervaring met elkaar te delen.
0: En zo'n set die je dan straks gaat doen bij de show. Is dat dan een hoe moet ik dat zien? Is dat een half uur of 3 kwartier dat je speelt?
1: Ja, we spelen 3 kwartier inderdaad.
0: Ja. Heb je meer dan alleen maar die EP. Dan heb je ook nog de oude nummers die zijn blijven liggen. Die niet op de EP zijn gekomen. En misschien ook al nieuw materiaal.
1: Ja,
0: of nog weer nieuwe
1: materiaal. Allebei eigenlijk. We spelen nummers die bijvoorbeeld al wel op Spotify staan. Maar niet op het EP staan. Want wat ik vertelde, het EP is best wel over een concept. Dus sommige nummers passen daar gewoon niet bij. Maar zijn wel gewoon leuk in de show. Ja. En alvast wel nieuwe nummers inderdaad. Dus ze blijven altijd wel bezig. Dus dat is heel leuk. Ja.
0: Dat gaat gewoon door. Ja. Nummers schrijven en opnemen. En verhalen vertellen. Dat is... heb je dan ook het gevoel dat bij nieuwe nummers van eind dit jaar of begin volgend jaar dat daar een andere insteek in zit? Of?
1: Ik denk het wel. Mm-hmm. Het is natuurlijk, dit EP gaat over een periode waar ik 2 jaar geleden vooral heel veel muziek over heb geschreven. Of dan een jaar geleden, maar nu dit jaar heb je toch weer merk je dat je weer nieuwe indrukken opdoet. Anders weer, zeg maar... Ja, de EP laat echt een soort ontwikkeling zien. Ook hoe ik zelf kijk naar mijn mentale gezondheid. En wat ik daarvan vind. En hoe ik mezelf voel. Dus het is ook wel logisch inderdaad. Dat je nu dan weer toch andere kijk hebt misschien op dingen. En ik vind het ook wel leuk om... Ik heb nu dus heel erg soort van heel introspectief naar mezelf gekeken. Maar ik heb ook bijvoorbeeld wel een mening over dingen. Hoe dingen in de wereld gaan of zo. En het lijkt me ook best wel leuk om dat wat meer uit te spreken in nummers of zo. Dus ik heb gewoon ook wel zin om na de EP gewoon wat tijd te nemen. Weer te kijken van oké, wat is het volgende verhaal wat ik wil gaan vertellen.
0: Ja, elk liedje is een bladzijde uit je dagboek. Elke dag gebeuren er dingen. Heb je weer indrukken. En zijn op een of andere manier toch wel een basis voor een nieuw liedje.
1: Ja,
0: of een nieuw verhaal.
1: Ja.
0: Je woont in Groningen. Je hebt daar gestudeerd. Je studeert nog steeds. Want je bent dus nou klaar met het conservatorium. Maar je doet nog een hele andere opleiding. Doe je daarnaast.
1: Klopt. Ja, ik studeer orthopedagogie. Ik ben net begonnen aan de master. Dus dat doe ik ernaast nog. Ja.
0: Is dat dan ook... Want dat is eigenlijk iets anders. Een andere insteek. Waar je nu mee bezig bent qua opleiding... gebruik je dat dan ook om het begrijpen of om het verwoorden van dingen in je liedjes?
1: Nou, ik heb wel vorig jaar voor het Bevrijdingsfestival een nummer geschreven. En dat heb ik toen gecombineerd met waar ik toen stage liep. Toen liep ik stage op een school voor vluchtelingenkinderen. En daar wilde ik heel graag een nummer over schrijven. Ja. Dus zo kwamen die twee werelden wel heel mooi samen. Ja. Maar over het algemeen zijn het best wel losse dingen. Maar ik vind dat ook wel een leuke afwisseling eigenlijk. Ja. En ja.
0: Dan moet ik eerlijk zeggen van toen ik in mijn opleiding zat. Je verandert van begin tot einde van je opleiding. En je maakt ook een ontwikkeling door. Dat doe je als muzikant natuurlijk eigenlijk ook altijd. Ja. En indrukken en gesprekken en info wat je in je opleiding zeg maar, krijgt. Dat neem je mee. De projecten die je doet, je doet met je medestudenten of met je collega's. Dat zijn ook dingen die je zelf nieuwe inzichten geven in waar je mee bezig bent of hoe je er eigenlijk in staat.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dus vandaar dus dat je ook omdat je in je nieuwe opleiding ook in de psyche van kinderen zit of in de processen van het opgroeien zit. Ja, dan kun je dat soms ook wel eens een beetje gebruiken in je andere belevingen.
1: Dat zou het zou zomaar kunnen dat bijvoorbeeld met nieuwe projecten, zodat ik misschien dat ook meer probeer te combineren of zo. Ik vind dat heel interessant, maar dat gaan we nog zien, ja.
0: Nou, we hebben de EP hebben we straks in het vooruitzicht, de release party. Zijn er dan ook al dingen waar je daarna mee bezig bent? Een Eurosonic Noorderslag of andere events waar je aan kunt schuiven of aan gaat schuiven?
1: Ik heb nog niks wat ik echt heel concreet kan vertellen voor verder het jaar. Misschien nu te binnen, dat kan ik trouwens wel. Want ik ga wel een kleine tour doen door Nederland. Ja. Dus ik heb vooral heel veel in Groningen gespeeld. Nu ook steeds meer in Friesland, wat ik heel leuk vind. Maar ik wilde ook gewoon graag wat meer door Nederland heen spelen. Dus we gaan... welke zalen het precies zijn, dat komt binnenkort op de socials. Ja. Maar we gaan dus wel ook wat in andere steden in Nederland spelen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En iets van shows tijdens Eurosonic Noorderslag zouden me heel vet lijken. Daar lopen misschien wel dingen voor. Maar goed, dat is allemaal nog niet concreet.
0: Ja.
1: Maar ik blijf zeker bezig, ja.
0: Als je nou jou moet vinden op de socials of op de streamingsdiensten, waar moeten mensen dan... hoe moeten mensen dat intypen?
1: Ja, op Instagram en TikTok is het Sabine X Sabine.
0: Ja.
1: En op Spotify en de streamingsdiensten is het Sabine.
0: Ja. Ja. Nou, prachtig dat je er was. Blijf nog even zitten. Misschien dat je zometeen nog even iets kunt roepen. wij gaan luisteren naar Susanna Freek. Die het ook altijd mooi kunnen vertellen. Halverwege gaan we doen. Maar nu eerst jouw eigen track nog eventjes. Ik wil verliezen.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sen Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck.

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blow.

0: Nou, met Venus van Wies en Noor zijn we bijna aan het einde gekomen van de tweede uur. We gaan straks in het derde en vierde uur gaan we nog even door bij Spanenburg. Dan hebben we onder andere film met Janne. Filmtemplates komt langs. Muziek van Newland, Paul Fans and Friends. En ja, het laatste uur doen we nog eventjes metal met het Seert van Popta. We doen dan onder andere de muziek van Draver en de Hemorrhoids. En ja, die zijn natuurlijk zaterdagavond te beluisteren bij het Keihut Festival in Sneek. Nou ja, en Sabine, mooi dat je er was. Waar ben jij straks te bekijken in Groningen?
1: 2 oktober in Simplon. Ja. Wees erbij. Er zijn nog kaartjes, dus het zou superleuk zijn om jullie te zien. En hij komt ook uit de plaat op alle streamingsdiensten op 2 oktober. Dus.
0: Nou ja, dan gaan we kijken welke nummers er meer bij gekomen zijn.
1: Ja.
0: Super interessant allemaal. En de versies die wij vanavond hebben opgenomen, die komen zeker dit jaar nog een paar keer langs bij Even Wat Hoors. Prachtig dat je er was. En ik moet natuurlijk ook Wiebe even bedanken dat hij jou heeft aangedragen. Ja, we hebben het een beetje samen gedaan. Wiebe die is natuurlijk ook van Muziekcafé Jouweren. Mensen kunnen zich, bandjes, die kunnen zich al opgeven voor de editie 24 oktober. Maar ja, het einde van het jaar en volgend jaar komen er meer edities. We gaan dat ook een beetje volgen natuurlijk bij Even Wat Hoors. Want ja, daar het is ook een soort van talent scout wat daar gebeurt. Hè. Dus het is ook in ons eigen belang dat we een beetje daar om het hoekje kijken. Want dan hoeven we dat voorwerk hoeven we niet te doen. Dat doet Wiebe dan allemaal voor ons. Wiebe, bedankt. Wij gaan straks dus door nog eventjes. Nogmaals, Sabine, dank je wel.
1: En jou bedankt.
0: Datzelfde doen we natuurlijk ook voor Jannes en Arjen uit het eerste uur. En Niels natuurlijk even bedankt voor de techniek. We hebben nog een paar nummertjes. Misschien doen we Crazy van Heart nog eventjes. Denk het niet, maar sowieso 3A7, Hesitate. Dat is ja, hun vorige single. Er komt straks weer wat nieuws uit van 3A7. Maar nu eerst Slaap Lekker. Fantastisch toch van Dickie Dex en Eva de Roveren. Tot zometeen.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, lekker kan. Man. Tuurlijk, heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed, saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is.
2: Ja. Kijk, huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
3: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland. In Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met Tribal Cush. Het album van de maand hebben zij met Give Them What They Want. En we hebben zopas geluisterd naar Oolala. Lekkere muziek, lekkere zomerse muziek. Ja, het is inmiddels al eind september aan het worden. Maar toch proberen we dit zomergevoel nog een beetje vast te houden. En dat doen we natuurlijk samen met Jana. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, we blijven toch een beetje na zomer.
0: Ja, zeker. En we houden de stemming erin. En hoe mooi kunnen we dat doen door onder andere over film te praten. Je had er nog een paar mooie op je lijstje staan. Hè?
1: Ja, voor vandaag heb ik uitgekozen 500 Miles en Heart of the Beast.
0: Nou, en daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan ook nog eventjes praten met Jannie Eldersinga en Erik Peters. Zij zijn van Film Templates. Nou, Jannie Eldersinga hebben we een paar weken terug eens een keer aan de telefoon gehad. Dat was toen met... wat was het ook alweer voor? Moet ik even nadenken. Oh ja, ze was met figuranten, deed zij. En ze was productiewerk in film.
1: Nou, volgens mij waren wij het erover eens dat we liever achter de camera stonden, ja. Henk. Maar dat het ontzettend interessant is en leuk is. Hè, mocht je ze willen aanmelden om deze dame in de gaten te houden.
0: Ja, klopt. Ja, nou, ze is ook muzikant en ze doet nog veel meer. Onder andere... zingen. Dus haar zomerse deun, die doen we nu eventjes. Jane met Costa del Sol.

0: Nou, de zomer is nog steeds niet afgelopen en daar helpt dit nummer prachtig bij. Costa del Sol van Jane. Hebben we al eens een paar keer eerder gehoord bij RTV Spannenburg en RTV NOF. En wat dat betreft, we hebben eerder, een paar weken terug, een gesprek opgenomen met Jan Jelsinga, Jane. En die kennen we nog van Sono. En toen zijn we eigenlijk halverwege het gesprek zijn we opgehouden, want zij is ook filmgerelateerd bezig. En toen kwam op een gegeven moment het onderwerp filmtemplates kwam ter sprake. Maar daar was heel veel over te vertellen. Jannie, goedenavond trouwens.
1: Hey Henk, wat leuk om er weer te zijn.
0: Ja, wij hebben dat verhaaltje niet helemaal goed af kunnen maken. Want je was met zoveel dingen ben je bezig. Regieassistent, producer met casting dingen. En ja, ook een online platform. Dat doe je niet alleen, hè?
1: Nee, dat doe ik zeker niet alleen. Nee, dat doe ik met mijn goede vriend en locatiemanager. Dus ook ontzettend werkzaam in de filmwereld, Erik Peters.
2: Hoi.
0: Hey, Erik. Goedenavond. Ook mooi dat jij er even bent. Want jij bent de compagnon, de medebedenker en ontwikkelaar van filmtemplates. Wat is het precies?
2: Ja, dus filmtemplates is een tool voor beginnend en professionele filmmakers om het productieproces te kunnen vergemakkelijken. Mm-hmm. En dan moet je denken aan, als je een productie start, dan heb je allerlei documenten waarmee je werkt. Alleen wij kwamen erachter zelf met z'n tweeën dat er heel veel nog niet automatisch werd gedaan, heel veel nog handmatig. Mm-hmm. En dus hebben Jan en ik een tool ontwikkeld om ervoor te zorgen dat dit allemaal veel makkelijker en soepeler verloopt. Ja. Door middel van bijvoorbeeld standaard templates die elke keer voor elke productie weer te hergebruiken zijn. Zodat je niet elke keer weer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
0: Nou, dat zijn hele mooie tools. Ik moet eerlijk zeggen, voor onze radioprogramma's heb ik ook een bepaalde standaard voor mezelf ontwikkeld. Maar ja, film en tv en videoclips, dat is veel ingewikkelder te maken. Zit daar dan ook een bepaalde flexibiliteit in?
1: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk binnen film heb je te maken met heel veel departementen. Mm-hmm. Dus je hebt het cameradepartement, je hebt het regiedepartement, je hebt het lichtdepartement. En dat is wat jij zegt. Er moet gewoon weer heel, heel, heel veel voorbereid worden. Dat, net als bij bijvoorbeeld het maken van een radioprogramma.
0: Ja.
1: Alleen heb je met veel meer mensen te maken die ook allemaal uiteindelijk hetzelfde doel hebben, maar wel ook andere belangen hebben. In de vorm van ons

0: onze lichtteams hebben wel ruimte nodig om te parkeren. En het camerateam moet wel kunnen uitladen voor de deur. Terwijl bijvoorbeeld voor een figuratiebegeleider het juist heel belangrijk is dat er genoeg eten, drinken en ruimtes zijn voor de figuranten.
1: Ja.
0: En om dat samen te brengen en om ervoor te zorgen dat niet elke keer iedereen weer dezelfde vraag hoeft te stellen en moet leren hoe een bestand opgebouwd is. Hebben wij een tool ontwikkeld die binnen de filmwereld nog niet bestond.
1: Nee?
0: We wilden namelijk heel graag iets maken, niet om te maken, niet om weer iets toe te voegen wat mensen moeten gaan leren.
1: Mm-hmm.
0: Maar echt om iets toe te voegen wat tijd gaat besparen en daardoor ook geld gaat besparen.
1: Ja.
0: En daarin brengen wij dus alle departementen digitaal samen en zorgen we ervoor dat ze digitaal met ons tool samen kunnen werken en daardoor eigenlijk al veel meer dingen besproken, gezien en genoteerd hebben voordat we überhaupt beginnen of juist als we al begonnen zijn.
1: En hoe lang zijn jullie bezig geweest met het ontwikkelen van zo'n tool?
2: Nou ja, al met al zijn we wel zeker al vanaf het begin af aan tot de eerste ideeën, eerste situatie dat we denken van hey, het kan beter. Tot waar we nu zijn, al wel 5 jaar. Daar komt gewoon zo ontzettend veel bij kijken. Je wil continu ervoor zorgen dat je alles op de juiste manier doet. En dat je niet weer iets nieuws wil bedenken om maar gewoon iets te bedenken. Maar ook echt daadwerkelijk iets creëert waar mensen wat aan hebben.
1: En nu zijn jullie zelf ook zeer actief in de filmbusiness en alles wat daaromheen zit. Ja. Is het dan ook zo dat jullie op een bepaalde manier dat ook getest hebben bij jullie eigen werkzaamheden en projecten?
2: Ja, zeker weten. Ja, nee, deze tool is dus echt ontwikkeld doordat wij daadwerkelijk gezien hebben in de filmwereld hoe het werkt. En dus door ook dan te zien voor onszelf van wat vinden wij fijn en hoe kunnen wij beter werken. Dus ja, dat hebben wij zeker dan ook getest bij onze eigen projecten. En door ook te kijken bij andere projecten van hey, wat mist er en waar is behoefte aan. Door filmmensen voor filmmensen genomen.
0: Het is natuurlijk een luxe, Henk, als je zelf al gebruik kan maken van een product dat zo goed werkt.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik gebruik filmtemplates al 3 jaar.
1: Ja.
0: Kijk, wij zijn sinds dit jaar pas echt online voor het grote publiek. We hebben een hele, hele lange testfase gehad waarin we tegen alle departementen, dus tegen licht gezegd hebben, tegen camera gezegd hebben, nou, maak het maar kapot. Zorg er maar voor dat je alles wat er niet goed gaat, dat je dat eruit filtert. Maar ook dat je ons vertelt. Ik bedoel, ik weet wat een lichtteam doet. Ik werk heel nauw met ze samen, maar ik heb nog nooit zelf in een lichtteam gezeten.
1: Nee.
0: Dus alleen door feedback kan ik voor hun iets maken. Wat ervoor zorgt dat het allemaal op rolletjes loopt. En dat we inclusief zijn. Niet alleen binnen onze eigen departementen, maar ook binnen hun. En nou ja, wij hebben zelf de luxe al dat we dit 3 jaar al goed kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: En nu hopen we andere mensen daar ook geld en tijd mee te besparen.
1: Nou, hebben jullie het afgelopen zomer hebben jullie het gelanceerd. Het is een website. Hoe komen de mensen erop? Hoe werkt zoiets?
2: Je gaat gewoon naar filmtemplates.nl.
1: Mm-hmm.
2: Als je daar eenmaal op bent, dan krijg je eerst te zien hoe werkt het en hoe gaan wij te werk.
1: Ja.
2: Vervolgens kan je naar de dashboard gaan. Dan maak je een account. En dan binnen die dashboard, die dus je eigen privé-dashboard is, daar maak je eigenlijk alles.
1: Ja.
2: Dus het is, in dat opzicht is het echt heel erg persoonlijk voor iedereen hoe die dat werkt. Nou, en binnen die dashboard, dan maak je een project aan.
1: Ja.
2: En aan dat project kan je dan templates toevoegen. En die templates die je toevoegt, die komen in dat project te staan. En daarmee kan je dan dus werken voor echt specifiek dat project. Als je weer een ander project hebt, dan maak je een ander project aan. En dan kan je ervoor kiezen om dus bepaalde dingen die je al dus hebt ingevuld bij het vorige project, dan die waarden gewoon over te nemen, omdat dat vaak hetzelfde is.
1: Ja.
2: En op die manier zorg je dus voor dat je niet, nou ja, wat ik dus aan het begin zei, niet elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, maar gewoon door kan nemen. Waardoor dit tijd bespaart.
0: Onze website werkt met credits, dus het is een creditsysteem.
1: Ja.
0: Ook omdat wij inclusief willen zijn voor dus de grote Netflix-projecten, maar ook voor de kleine videograaf. Dus wij hebben een heel grote scala aan diverse templates die wij aanbieden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, als videograaf heb ik niet dezelfde templates nodig als producent van een Netflix-project bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dus vinden wij het fijn dat je niet een abonnement hoeft af te sluiten en dus moet betalen voor dingen die je toch niet gaat gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat je zelf je abonnement kan samenstellen. Dus je kan zelf zeggen, hey, ik wil bijvoorbeeld maar 5 templates. Er staan er dan Nou, op dit moment 30 op. We willen richting het eind van het jaar willen we uitbreiden richting naar de 100. Maar stel, ik heb er maar 5 nodig. Moet ik natuurlijk niet voor 100 templates hoeven betalen.
1: Nee, nee. Nou, het is prachtig dat, dat dingen flexibel op een bepaalde manier voor jezelf custom-made gemaakt kunnen worden. Toen jullie hier in ontwikkeling waren, dan hebben jullie veel overlegd. En volgens mij waren jullie ook veel onderweg met elkaar. En dan had ik ook begrepen dat al het moment dat jullie even zwaar zaten, dat jullie bepaalde muziek hadden om even de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.
2: Ik was van jongs af aan was ik eigenlijk al fan van die soort... Ja, musical-achtige films op Disney, zeg maar. Dus,
1: ja.
2: Dan heb je van High School Musical tot en met, noem maar op, al die dingen.
1: Ja.
2: En een van die films, dat was Lemonade Mouth.
1: Mm-hmm.
2: En die hadden wel zo'n nummer, die heet Determinate.
1: Ja.
2: Het mooie daaraan is, die begint heel langzaam, heel, heel rustig, heel subtiel. Want echt waar, als je dan even in het ding zit, dan kan je even concentreren.
1: Ja.
2: En dan opeens, dan komen ze met een boom, waarvan je echt gewoon helemaal energie weer krijgt. Dus je wordt eerst even rustig gemaakt.
1: Ja.
2: En dan krijg je energie.
1: Nou, Jannie Eldenska en Erik Peters, bedankt dat jullie even wilden inbellen.
2: Natuurlijk kan je ons vinden op filmtemplates.nl, maar ook onze socials, filmtemplates HQ. Volg ons, kijk daar ook naar. En en als je eventjes ergens niet meer weet waar je moet zijn, je zit even in de put, hè, en je moet even wat energie om eruit te komen, luister dan naar dit nummer, Determinate van Lemonade Mouth.

0: Nou, dan zijn we weer helemaal op de hoogte van de website waar Jannie en Erik mee bezig zijn. Mooi om dat even in de gaten te houden. En in dit filmuurtje, daar zal Jannie vast nog wel eens een keertje terugkomen. Want deze duizendpoot, die kan het mooi pratend houden. En haar compaan, die weet ook precies waar hij het over heeft. Mooi om te weten dat heel veel mensen betrokken zijn bij de filmwereld. En ja, eigenlijk zijn wij er ook een beetje bij betrokken.
1: Wij houden van hun enthousiasme voor het maken van de film. Henk, want wij plukken daar de vruchten van, want wij kijken ze graag.
0: Ja, en wat dat betreft luisteren we ook graag naar mooie dingen. En ja, dan komen we toch automatisch weer bij Paul Fans and Friends. En?
1: Naar Nieuwland natuurlijk.
0: Ja, wij draaien ze al anderhalf jaar op het derde uur. En we krijgen er heel veel positieve reacties op. En ze blijven ook mooi productief met muziek. We hebben een hele lange lijst waar we uit kunnen putten. En dat gaat ook mooi door, hè?
1: Nou, er zit ook echt voor iedereen wel wat tussen, denk ik. Mm-hmm. Het is prachtige muziek. En de artiesten zelf zijn ook razend enthousiast. En die liefde en de passie voor muziek, die delen wij dan wel weer met elkaar.
0: Ja, nou, we gaan luisteren zo meteen naar Paul Fans and Friends New World. En ja, Newlands, daar doen we The Best Years of Our Lives. Dan gaan we daarna praten over films.
1: Nou, kom maar door.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: You're on the Road to Nowhere. Van de Talking Heads, daar hebben we eventjes naar geluisterd. En ja, dit is een van de deuntjes die bij de eerstvolgende film hoort die we gaan bespreken. 500 Miles.
1: Ja, ik kwam hem toevallig tegen, moet ik zeggen. Ik kijk natuurlijk wel vaker eens even een film en dan zag ik deze trailer voorbij komen.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het een beetje een dramatisch avonturenfilm.
0: Mm-hmm.
1: Hij valt onder drama, maar als je het zo bekijkt, dan is het ook wel weer een beetje avontuur.
0: Mm-hmm.
1: Ja, twee jonge jongens, opgroeiende tieners, zitten eigenlijk een beetje tussen het spervuur van de ouders. Hè. Ze liggen in de scheiding. En eigenlijk wordt het gezin uit elkaar getrokken. En sinds het helemaal gestart is, dit hele, nou ja, drama, mogen ze ook niet meer naar hun excentrieke opa. En zij hebben zichzelf overtuigd dat opa eigenlijk wel de oplossing is voor het probleem.
0: Ja.
1: Dus rennen ze weg van huis.
0: Mm-hmm.
1: En gaan ze op zoek naar opa.
0: En opa, dat is Bill Nighy. Ja, dat is een bekende Brits acteur die we vaak tegenkomen in uiteenlopende films, genres. Is hij de lieve wijze opa in dit verhaal? Of is hij
1: hij is de excentrieke gekke opa die van alles uitvreet.
0: Oh ja.
1: Het feit dat ze naar hem op zoek gaan staat op zich al garant voor avontuur. Maar dan komt hij nog even extra avontuur brengen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, niet geheel onpartijdig, denk ik, deze opa ook. Ook niet echt genuanceerd in zijn mening.
0: Mm-hmm.
1: Wat heeft hij eigenlijk bijgedragen aan het feit dat ze in scheiding liggen? Want hij schijnt zich ook over een aantal dingen best wel een beetje schuldig te voelen. Wat is het nou precies? Maar de kinderen houden van hun opa.
0: Gaat de beerput open?
1: En ik denk dat de beerput open gaat, ja.
0: En heeft het dan een goed eind, denk jij? Of is elk einde goed?
1: Ik denk dat dit vooral een realistisch eind gaat krijgen.
0: Ja.
1: Sommige dingen zijn al eenmaal ten einde als ze ten einde zijn.
0: Ja.
1: Maar je weet het niet, want het is een film. En gelukkig weten wij het uiteindelijke plot nog niet. Moeten wij ook gissen.
0: Ja.
1: Maar het avontuur belooft heel wat. Het is natuurlijk een stukje verdriet. Want ja, die jongens die willen niet kwijt wat ze kenden. Maar misschien komt er wel iets moois voor terug. Want ze ontmoeten ook een jonge dame die hun eigenlijk gaat brengen waar zij naartoe willen.
0: Okay.
1: Maar wel omdat ze zelf eigenlijk ook weer ergens voor weg rent.
0: Ja.
1: Maar ja, wat dat dan is.
0: En daar komen we dan misschien ook wel achter.
1: Ja, en dit is ook wel een dame, rasactrice, hè, Maisie Williams. Onder andere van de Game of Thrones.
0: Arya Stark.
1: Ja, kleine vrouw met sterk karakter.
0: Dat is ook alweer 15 jaar terug, hè?
1: Ja, daar hebben we het niet over, Henk. Al die jaren die jij elke keer noemt, dat komt hard aan, hoor.
0: Ja. Ja, maar kleine meisjes willen groot. En,
1: zeker.
0: Maisie Williams, die zie je niet zo heel vaak voorbij komen, maar als ze dan eens een keertje op de titelrol staat, dan gaan de wenkbrauwtjes bij mij wel omhoog.
1: Nou, zij kiest wel echt hele specifieke karakterrollen. Ja. En ook wel echt dragende rollen voor een verhaal. Dus ik denk dat haar karakter ook zeker wel iets gaat toevoegen in deze film. Maar wat het precies zal zijn, dat is voor ons een verrassing, Henk.
0: Is dit dan ook een potentiële filmhuisfilm voor in de nabije toekomst?
1: Ik denk dat ook zeker het filmhuispubliek hier wel naartoe zou kunnen gaan.
0: Ja. Geldt dat ook voor Heart of the Beast?
1: Nou ja, kijk, ik vind van wel. Ja. Daar moet iedereen gewoon naartoe. Maar ik ben misschien een beetje bevooroordeeld doordat er A, een hele mooie Duitse herder in zit. En ik hou gewoon van honden en sowieso van herders.
0: Ja.
1: En Brad Pitt. Ja, ik kwam hem tegen in de trailers eigenlijk al vorig jaar al een keer.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oh, wanneer komt hij? En dan weet je, nou, dat duurt nog heel lang. Ja, dit gaat over een veteraan. Die deze hond had. En dat was zijn werkhond.
0: Een combat dog.
1: Samen gewond geraakt. Hè. De hond die heeft ook maar 3 poten in plaats van 4. Dus die heeft een prothese. En die mist een stuk van zijn gebit. Daar hebben ze dan implantaat voor gemaakt. Allemaal heel kundig. Duitse herders zijn natuurlijk ontzettend loyale honden. Keiharde werkers en heel intelligent.
0: Mm-hmm.
1: En dat zie je in deze film ook echt wel terug. Je ziet het beestje gewoon denken. En als je ergens een loyaliteit terugziet. Hè, van mensen ontbreekt het wel eens, Henk. Maar ze storten neer met een vliegtuig. En in alle paniek trekt hij zijn baasje het water uit en veilig op land.
0: Mm-hmm.
1: Nou, als je dat dan ziet als een van de openingsscènes van de film, dan
0: zit je er lekker
1: in. Ja, ja. Het wordt een ongetwijfeld een groot avontuur. Heel veel actie. Heel mooi spel, moet ik zeggen. Brad Pitt wordt natuurlijk ook een dagje ouder.
0: Ja.
1: Maar er zit heel veel emotie in. Want er zit best wel heel veel een beetje PTSS-achtige flashbacks ook in.
0: Trauma-dingen.
1: Trauma. Maar bovenal ook de samenwerking en de warmte tussen mens en dier. Ja. Fantastisch.
0: En dat doet J.K. Simmons ook nog mee.
1: Ja.
0: Zal die een schreeuwende rol hebben of zal die een bedachtzame denker zijn?
1: Nou, zullen we eerlijk zijn, Henk. Mijn blik viel alleen op Brad Pitt. Oh. Hè? En dan weet ik ook, die zit er ook in. Komt wel goed. Komt wel goed.
0: Ja.
1: Brad Pitt, zie je in de grotere films, zie je hem wel terugkomen, maar vaak ook in de cameo-versies. Even een grappige tussenkomst. En af en toe zie je hem nu nog in een wat grotere bijrol.
0: Mm-hmm.
1: De laatste echt hele grote rol is ook alweer een tijdje geleden.
0: Once Upon a Time in America.
1: Ja, volgens mij was dat echt de laatste echt hele grote film. Echt als je kijkt naar de kaskrakers.
0: Ja. Babylon.
1: Weet je, die man die kiest nou echt heel specifiek wat hij wil. En wil hij kiezen voor deze film.
0: Bullet Train.
1: Dan denk ik wel dat hij daar heel bewust voor gekozen heeft.
0: Ja, het zijn Ad Astra. Heb ik nog in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Nou, daar kunnen we wel even doorgaan. Doen we niet. We gaan muziek luisteren.
1: Maar we gaan hem wel op het witte doek zien, Henk. In Charlie's Bios en Bar?
0: Dat dacht ik wel.
1: Mooi, gaan we doen.
0: Ja, dan neem ik een vrouw ook mee, want die is ook helemaal gek voor Brad Pitt.
1: Nou, vooruit. Mag ze mee.
0: We gaan luisteren naar een country-uitvoering van Stand By Me. En die is van Stephen Wilson Jr.

0: Ja, Show Me Heaven, Maria McKee. Nou, en wat denk jij dan aan?
1: Ja, dan denk ik aan Days of Thunder.
0: Ja, want dit is de filmmuziek uit de jaren 90, 1990.
1: Ja, ik was nog een jonge meid.
0: Ja, ik heb het nog net bewust meegemaakt. Maar er komt een deel 2.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: 2028 is
1: staat
0: aangekondigd.
1: Staat hij op de planning?
0: Ja, en dan niet met Nicole Kidman, maar wel met Anne Hathaway. Dat is nieuwsgierig. Het is 40 jaar later. Dus,
1: ze zien er nog net zo jong uit als toen, Henk.
0: Nou, als ik in de spiegel kijk, dan...
1: Ja, dat geldt voor ons niet. Maar ja, jammer.
0: Nou ja, volgende week dan zijn we weer terug. Jij ook, Janne, hè?
1: Ja, zeker. Ik ben er ook weer bij. Jij wil zeker weer weten welke films ik mee ga nemen volgende week.
0: Ik heb de pen in de hand.
1: Nou, ja, ik ga verder niet te veel verklappen. Maar we gaan door met de film The Wait.
0: Mm-hmm.
1: En een heel aparte film. Digger.
0: Okay.
1: Ja, en ik verklap niks.
0: Nee, ik zeg ook helemaal niks. Wat ik wel ga zeggen is dat wij volgende week de eerste column gaan hebben van Kijk Nederlands met me. We hebben 2 weken terug hebben we gesproken met Michel, moet ik even spieken, Bonset. Die heeft wat moois gemaakt en daar zijn we heel blij mee. Ook moeten we natuurlijk even bedanken Charlie's Biers & Bar, dat we hier weer mochten zijn. En volgende week komen we weer ook weer terug. En we gaan nog even luisteren naar een stukje filmmuziek uit Inception, Time, van Hans Zimmer. En ook Triple G en Moon, die komen regelmatig terug met hun track Movie. Nou, die doen we nu ook gewoon weer. Janne, bedankt.
1: Tot volgende week.
0: En wij gaan naar het nieuws nog even door met Metal. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het vierde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Seert van Popta.

0: En welkom terug bij het vierde uur van Even Wat Hoors. Welke traditie? Traditiegetrouw, ja, traditie. Ja, dus de derde keer eigenlijk dat hij.
1: Nul traditie.
0: Traditie dat hij helemaal in het teken staat van metal en more. Black Sabbath hebben ze pas gedraaid. En ja daar kan Seert al meteen wat over vertellen. Goedenavond.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het wel een van de beste. Goedenavond trouwens. Ja. Een van de beste rockbands ooit is. En een van de meest gewaardeerde rockbands ook. Helemaal na het overlijden van Ozzy Osbourne natuurlijk. Mm-hmm. En dat afscheidsconcert van hem.
0: Ja.
1: Tuurlijk, hij heeft nooit die programma's van hem moeten maken natuurlijk. Maar ja, het zal iets zo zijn met geld in en alles. Ja. Maar eigenlijk had hij het gewoon bij de band moeten houden en bij zichzelf. En, maar ze hebben fantastische muziek gemaakt. Ja. En Black Sabbath is ooit ook zonder hem doorgegaan met Dio. Ik weet het zacht trouwens niet. Maar ja, met Dio. En dit is nog een nummer van Ozzy Osbourne, Heaven and Hell.
0: Ik hoorde trouwens, of ik las ergens, dat het Ozfest weer terugkomt.
1: Ja. Ja, dus, ter ere van Ozzy Osbourne. Ja,
0: dat was even een tijdje was het even niet.
1: Klopt.
0: Dat heeft allemaal verschillende redenen, maar op een bepaalde manier heeft het toch een bepaalde aantrekkingskracht en verdient het ook weer een soort van doorstart, lijkt mij. Wat zijn jouw gedachten erover? Is dat aanvallend?
1: Ik denk dat het wel leuk gaat worden, inderdaad. En, het heeft altijd goed gelopen, zo'n festival. En ik denk dat mensen ter ere van Ozzy Osbourne er ook wel doorheen willen. En ik denk dat ze ook een beetje bij dat genre moeten houden qua bands en zo.
0: Ja.
1: Niet te veel moderne bands, maar gewoon een beetje lekker de oldschool rockbands die nog bestaan. Oldschool metal bands. En ik denk dat het wel goed gelopen festival gaat worden.
0: Nou, oldschool bands, ouderwetse tussen aanhalingstekens rock en metal.
1: Bands die er zometeen nog aankomen, zeg maar. Dat soort bands.
0: Ja, nou, onder andere dus, die gaan wij ook draaien. Ja. We houden elke vrijdag onze eigen Ozfest.
1: Precies.
0: In de vierde uur. Ja. Halloween is zo'n band, I Want Out. Halloween, dat is een klassieke band. Dat is, als je die niet kent, dan...
1: Ik heb die op Grafpop gezien, dat was heel cool. Ja.
0: Ik heb zelfs nog een plaat van Halloween. Heb ik in de grote bak.
1: Collectors item plaat of?
0: Ik weet niet, ik zal de foto wel even appen. Ja, of het ook werkelijk wat is. Maar, maar als ik al een plaat van Halloween heb, dat zegt wel genoeg.
1: Genoeg, hè?
0: Nou, we gaan luisteren naar I Want Out. En Mötley Crüe, dat is eigenlijk ook zo'n band. Die ook wel weet je niks van muziek. Bij Mötley Crüe moet je denken van dat is volgens mij wel een bekende band in de rock en metal scene.
1: Ja, maar die moet nou gewoon ophouden. Die man die kan niet meer zingen. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Met Zelda, met Guns N' Roses, met Axl Rose. Ze hebben hun beste tijd gehad, zeg maar, op een piek blijven en dan gewoon, gewoon stoppen.
0: Ja, het is op een gegeven moment ook, je moet ook je eigen legacy niet verprutsen.
1: Nee, maar daar zijn ze wel mee bezig, vind ik zelf, maar ja.
0: Kickstart My Heart, dat is nog een ouderwetse rak.
1: Goed nummer, hè? Ja.
0: Uit de goede tijd, zeg maar.
1: Zeker uit de jaren 80, hè?
0: Ja. We gaan er al luisteren.

0: Ja, dat was White Zombie, Thunderkiss 65.
1: Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, White Zombie, dat zei mij niks. Maar ik kwam hem tegen en toen dacht ik bij mezelf van... ik heb het even uitgezocht, maar...
1: Vaag, hè?
0: Het is vaag.
1: Vaag bent.
0: Maar het is wel leuk.
1: Het is wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, maar als je het voor de eerste keer hoort, kan ik me best voorstellen dat je denkt... Waar zit ik nou te luisteren? Wat is dit voor een band, joh?
0: Ja.
1: En die videoclipjes zijn ook allemaal heel raar van hem en... Nou ja, als je er wat meer gaat in verdiepen, dan is het best wel een leuke band.
0: Ja. Ja, en het is dan ook sommige ontdekkingjes. Dat is dan leuk om ook even te draaien op de vrijdagavond. Datzelfde geldt in principe ook voor de Hemorrhoids.
1: Ja.
0: Ze gaan we zo meteen draaien. Call Me Bastard. Het is dan voor mij een of ander probeerseltje wat ze op hebben genomen. Want dit is dus een band die de 19e bij het Keihut Festival mee gaat doen. Het is wel mooi dat ze daar het podium bieden aan beginnende nieuwe bands.
1: Zeker, ja, tuurlijk. En dat moeten ze ook blijven doen. En je moet nieuwe bands. Dus ik weet uit ervaring hoe lastig het is om als beginnende band shows te krijgen.
0: Ja.
1: En het is mooi dat net als dit festival en Friese Metal Night gewoon een avond hebben dat bands hun kans kunnen laten zien en zien wat ze in huis hebben en gewoon een doorstart kunnen maken, zeg maar.
0: En mensen die dan al ietsje langer bezig zijn, zoals Dravig, die hebben die momenten ook gehad dat ze geboekt werden op plekken waar ze dan voor het eerst waren. En voor Dravig is dat redelijk goed uitgepakt, want die zitten er lekker in, zoals we dat
1: noemen. Die zijn
0: lekker
1: bezig en ik heb vernomen uit betrouwbare bronnen dat ze bezig zijn met nieuwe muziek, dus
0: drukte. Nou ja, we gaan er even lekker voor zitten. We gaan zo meteen zinnen gaan we doen. En dan praten we daarna weer even verder.
1: Zekers.

0: deze twee bands die zijn dus morgen de 19e nog te aanschouwen in het Bolwerk. Ja, we noemen het stiekem nog gewoon...
1: Dit moet mensen wel overgehaald hebben om te gaan, toch? Lijkt mij.
0: Dan hebben we de 3 weken hebben we eraan. Dat gaan we
1: precies. Als het nou niet uitgaat, is, dan... Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, jij gaat niet morgen, hè?
1: Nee, ik ga naar het bierfestival. Ja, nee, heel stom. Maar ja. Ik had al kaartjes voor het bierfestival. Ja. En toen kwam ik erachter dat dit op dezelfde dag is. En dan van, ja, jammer.
0: Zo gaat dat, hè? Ja. Maar aan de andere kant, leuk gaat het zeker worden.
1: Zeker. Er komen hele vette bands. Dus.
0: Het laatste uurtje wordt ook leuk. Want daar heb je nog prachtige nummers heb je uitgezocht van het gekke. Artiestenbands.
1: Harde bands.
0: Ja. We gaan al zagen beginnen met
1: Orbit Culture.
0: Ja. Maar dat vind je wel leuk. Ik zie
1: dat
0: helemaal...
1: Dat is wel een vette shit, om het zo even te zeggen. Dat is wel harde death metal met lekkere grooves in en een gruwelijke vokaal. Volgens mij is het wel een vrij bekend bandje, maar je hoort het komt niet heel vaak in Nederland of wat dan ook. Dus,
0: ook niet op festivaletjes of zo?
1: Vast wel, maar dan heb je zo'n lijst met 40 bands erin en dan ga ik niet kijken wat er allemaal speelt, zeg maar. Je kijkt naar de grote acts, ik.
0: De headliners en dan...
1: Wat er daarna komt, dat zie je dan weer op zo'n dag. Maar het is Orbit Culture, een hele vette band. Dus,
0: Nou, we gaan luisteren naar Saw.

0: Ja, Black Altar, Infernal Damnation, waar we zo pas naar even hebben geluisterd. Is dat dan ook een muziek wat je in de auto aan hebt? Of is dat alleen maar voor...
1: Zeker. Ja, mijn Spotify gaat echt nergens heen. Dat gaat van de hoenenkop naar metal, van metal naar hardstyle van DJ Paul.
0: Ja.
1: Maar ja, nee, zeker. Dit is Black Altar, is een heerlijke, duistere black metal band. Lekkere, evil muziek. En zo af en toe is het ook wel even fijn, even wat rauws te luisteren. Ja. En, ja.
0: Nou ja, hoe noem je dat? Verandering van spijzen doet eten.
1: Ja,
0: soms even een ander geluid om je heen.
1: We proberen ook in dit programma ook alle soorten bands, alle soorten genres voorbij te laten komen, zeg maar. Niet op één tak te blijven zitten. Nee.
0: Het is een soort van ontdekkingstocht eigenlijk.
1: Nou, dat dus, ja.
0: En als we dan naar de volgende act gaan, ja, dat moet jij maar even helpen hoor, om dat uit te spreken. Want
1: Alea Jacta Est.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat zou wel Latijns zijn of zo, maar dat is een hele vette hardcore band. Nou, in Friesland stikt het van de hardcore bandjes. En ik denk, dit moet wel een trekker zijn voor luisteraars om te inspireren, zeg maar. Het is een beetje vergelijken met Hatebreed. Mm-hmm. Alleen dan op een standje sneller, zeg maar. En wat rauwer en wat ruwer. En,
0: Nou, From Silence I Rise doen we even.

0: Ja, dat was Necrodaw nog eventjes met Massacre Eternal. Ja, daarmee kom je aan het einde van een avond. Maar wat kun je hier nog over vertellen?
1: Vrij onbekende band in Nederland. Tenminste, ik heb ze niet zo vaak voorbij zien komen of eigenlijk nooit.
0: Nee.
1: En ja, ze hebben ook niet heel veel luisteraars in de wereld. En, maar het is wel een hele vette band. Ja. En ja, dat kom je dan weer tegen. En dan ga je er wat meer in verdiepen. En dan hoor je één nummer. En dan ga je wat meer albums luisteren en zo. En ik vond deze wel heel vet. Deze had ik op een van hun eerdere EP's gevonden. En ja.
0: Dit is dan wel een band die al meerdere dingen heeft geüpload.
1: Ja, alleen het is zo'n bandje dat niet omhoog komt, zeg maar. Nee. Dat heeft het wel, alleen dat heeft gewoon even een extra duwtje in de rug nodig om er te komen, zeg maar.
0: Kan maar op de vrijdagavond even.
1: Ja, precies. Misschien werkt het. Ja.
0: Nou, dat werkt misschien ook voor Marduk. Materialized in Stone. Dat doen we zometeen eventjes tot aan het nieuws. Marduk hebben we volgens mij ook al eerder gedraaid.
1: Ja, dat is gewoon zo'n band die komt één keer in de maand of één keer in de twee maanden komt het direct voorbij. Gewoon een leuke band om af en toe in te draaien. En wel leuk om mee af te sluiten vanavond. Ja.
0: Nou, volgende week dan doen we dit kunstje gewoon nog even een keer. Met lekkere muziek, jouw keus, nieuwe muziek, oude muziek, classics.
1: Van alles.
0: Van alles wat.
1: Yes.
0: Als het maar hard en interessant is.
1: Ruw. Ja.
0: Ja, het is er trouwens opnieuw te beluisteren via de uitzending gemist van Radio Spannenburg, RTV Spannenburg. Dat is www.radiospannenburg.nl en daar heeft even wat door zijn eigen pagina. Ik had dat 4 weken teruggeluisterd worden, ook dit vierde uur.
1: Zeker.
0: En zie je het volgende week, ben jij er ook weer.
1: Absoluut. Zeker.
0: Nou, we gaan nog even luisteren naar Materialized in Stone van Marduk. Tot volgende week.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's waarom lustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Stef Wanstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.